0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Lille in de Antwerpse Kempen is de E34 gisteravond de tijd dicht geweest. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. 13 mensen raakten gewond en een motorrijder van 28 kwam er om. Een expert onderzoekt het ongeval. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen, zegt Savaria, de koepel van de holibi-organisaties. Aanleiding een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Savaria. Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in de stad geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, 3 zijn overleden. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren, maar volgens de stad komt dat virus daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd gisteravond. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion. Daarna trokken ze naar hun fans op het Van Menenplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge en dat is cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter en een temperatuur van 17 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moor.

The Rocksteady Crew is een Amerikaanse hip-hop groep opgericht in New York in 1977. In 1983 hadden ze een internationale hit met het nummer Hey You, The Rocksteady Crew, die je de afgelopen minuten hebt kunnen beluisteren aan de start van een nieuwe Breakfast Club. De komende twee uurtjes hier bij Actief. Het is vrijdag 15 mei. Straks Ricky Martin, Boney M. En hier zijn Hollywood R. Giles met

Classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

plaat die in de tijd tot, ja, tot hele vreemde dingen behoorde. En Je t'aime moi non plus, Jane Birkin en Serge Gainsbourg uit 1969. Eigenlijk was het geschreven voor, weet je ook alweer, daar Brigitte Bardot, hè, maar ze wilde het niet zuchten. Goed, de gemeente Assenede gaat de toekomst verankeren van de Leegstraat in een masterplan. Dit plan zou onder andere bij het toekennen van de omgevingsvergunningen moeten helpen. De afronding van het masterplan is voorzien tegen eind 2026. UB40, Food for Thoughts, komt eraan en deze First Be a Woman van Gloria Gaynor.

0: De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Things Can Only Get Better, die riem. En daarvoor nog de Beatles met hun aanstekelijke Obladi Oblada. En de verkeersknip in de Koestraat in Everhem gaat vanaf 1 september opnieuw open. Dit geeft het gemeentebestuur van Everhem beslist na overleg met de buurtbewoners. Er komen wel verkeersremmende maatregelen en ontharding. Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly.

Help Me Rhonda, The Beach Boys 1965 en daarvoor nog de Scabs, Belgisch werk hierbij actief, Don't You Know. En we gaan naar de top van het uur met deze van Lonnie Gordon en Gonna Catch You. Graag tot straks in deel 2 van Breakfast Club voor deze vrijdag 15 mei. Tot zo!

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Aan het stadhuis van Sint-Giris in Brussel hebben enkele honderden fans van Union gisteravond de bekerwinst gevierd. Om iets over 9 kwamen de spelers er al aan, maar lang bleven ze niet. Want er is zondagavond al de play-off 1-topper van zondag in en tegen leiderclub Brugge. Dat is een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, melden verschillende nieuwswebsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig. Dat meldde politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In diezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de ronde van Frankrijk door een spierscheur. Door een val op training meldt zijn ploeg Visma Lise Bike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al, toen was hij ziek. De weersverwachting dan. Vandaag wisselen, bewolkt met kansen buien, mogelijk onweer. Temperaturen 13 graden. Ook morgen zaterdag hetzelfde wisselvallige weer. Zondag wordt droger en iets zachter bij temperaturen rond 17 graden.
0: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

For What It's Worth to Stop, Hey What's the Sound, een nummer van Buffalo Springfield dat werd geschreven door Stephen Stills. Het nummer verscheen in december 1966 op single met op B-kantje Do I Have to Come Right Out and Say It, een liefdeslied geschreven door Neil Young. Hey, welkom in deel 2 van Breakfast Club, vrijdag 15 mei hierbij actief. Hè? Straks hebben we onder meer Metallica, Emir Queen, Kenneth Heat en deze Mama Used to Say Junior. Goedemorgen.

0: Surf vandaag nog naar vastgoeddezutter.be voor zowel verkoop als aankoop van jouw plek bouwgrond, appartement of eigen droomhuis. Maak jouw afspraak via vastgoeddezutter.be of via 0474 708 353. We zijn gelegen voor het Meetjesland, Markt 67 in Eeklo en Regio Groot Gent in Danestraat 18 in Heusden.
1: Vastgoed de Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
0: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.
2: Dit is Radio Actief. Actief.
3: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Bang Bang, 1969 ook al in de hitparade sprekend, deze Lulu. Vandaag, vrijdag 15 mei, kan je straks in de kerk van Waarschot Beke naar een nieuwe editie van de lokale markt. Die staat deze keer in het teken van de aardbei, zegt Ronnie Koopman. Ontdekt op de markt de recepten voor heerlijke aardbeigerechten en proef onder meer de zelfbereide aardbeiencocktail. Nooit of naast aandacht voor de aardbei zijn ook de trouwe marktkramers aanwezig natuurlijk met hun charcuterie onder meer, gebak, groenten, fruit en ambachtelijke pizza. Dus straks in de kerk van Waarschot Beke. Ja, Earth and Fire, je kent het vast en zeker nog. We gaan terug naar 1970 met Steve.

Radio Actief. De muziek van jouw leven. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

Ricky Leandros en L'amour est bleu won ze daar niet mee. Het Eurovisie Songfestival toen in 1967. En het is toch de periode van het Eurovisie Songfestival. Want straks, morgen, is het de finale van de 70ste verjaardag van het Eurovisie Songfestival. En België staat ook in de finale. Hè? Joepie. Donna Summer hadden we ook nog met She Works Hard for the Money. En Paul Hardington en Charlie McGetting met Rock'n'Roll Kids. In 1994 wonnen zij het Eurovisie Songfestival. Hè? En de Europese Dag van de Buren wordt dit jaar in Eeklo opnieuw uitgebreid tot een volledig weekeinde. Tweekeinde van 29 mei tot en met zondag 31 mei roept de stad Eeklo alle inwoners op om een tafel buiten te zetten en samen met buren te genieten van een gezellig moment in de straat. Er schreven dit jaar zich ruim 64 inwoners hun straat in. Als iedereen iets te eten of drinken meebrengt, wordt het helemaal een geslaagd buurtmoment en hopelijk hebben ze dan mooi weer. Hè. Wanneer je een buurfeest in je wijk, in Eeklo of straat organiseert, dan kan je daarvoor een subsidie krijgen van de stad. Meer informatie vind je op eeklo.be/buurtfeest.

0: tijdens deze plaat van de Red Hot Chili Peppers onder de Brits hebben we het even opgezocht van Vicky Leandros. Hè. Ze raakte internationaal bekend door haar deelname aan het Eurovisie Songfestival. Eerst in 1967 voor Luxemburg met L'Amour est Bleu. Ze won dat niet, ze werd daar vierde. Maar in 1972 werd ze alweer uitgezonden door Luxemburg met het nummertje Après Toi, dat ze toen wel won. Hè.
1: Restaurant de Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie de Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant de Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

And People and One Night in Heaven, dat was het ook wat betreft deze week Breakfast Club hier bij Actief. Ik heb één keer nog deze klaargezet, YMCA van Village People. Ik wens voor de mensen die vandaag moeten gaan werken zijn een leuke vrijdag nog en een fijne weekend. Graag tot aanstaande maandag om

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Aan het stadhuis van Sint-Giris in Brussel hebben enkele honderden fans van Union gisteravond de bekerwinst gevierd. Om iets over 9 kwamen de spelers er al aan, maar lang bleven ze niet. Want er is zondagavond al de play-off 1-topper van zondag in en tegen leiderclub Brugge. Dat is een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, melden verschillende nieuwswebsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. 2 anderen raakten gewond. Zeker 1 van hen is minderjarig, dat melden politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In diezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de ronde van Frankrijk door een spierscheur. Door een val op training meldt zijn ploeg Visma Lease Bike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al, toen was hij ziek. De weersverwachting dan. Vandaag wisselend bewolkt met kansen buien, mogelijk onweer. Temperaturen 13 graden. Ook morgen zaterdag hetzelfde wisselvallige weer. Zondag wordt droger en iets zachter bij temperaturen rond 17 graden.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Willems Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-t.

0: op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Appels bij Dendermonde heeft een zware brand in een landbouwbedrijf een enorme ravage veroorzaakt. De brandweer die was er de hele nacht in de weer en de schade is bijzonder groot. Een man van 25 is aangehouden omdat hij grote hoeveelheden vlees van zijn werkgever zou hebben gestolen en doorverkocht aan slagers in Gent. Volgens een advocaat kan het gaan om een breder systeem waarbij slagers tegen lage prijzen vlees aankochten. In Assenede is een man van 20 opgepakt nadat hij zich voordeed als bankmedewerker. Hij probeerde een vrouw te overtuigen dat er verdachte betalingen waren gebeurd en wilde haar bankkaart komen ophalen. Een familielid die verwittigde de politie die de man op heterdaad kon betrappen aan de voordeur. De Universiteit Gent die wil gelijktijdig uitstappen uit de 5 laatste problematische Horizon-projecten met Israëlische partners. Rector Petra de Sutter die zegt dat de uitstap voor alle 5 meteen wordt opgestart. Actievoerders die blijven sceptisch en zetten hun bezetting voort. Evergem die past de verkeersmaatregelen in de Everparkwijk aan. De omstreden knip in de Koestraat die verdwijnt er in september en wordt vervangen door een asverschuiving. En Gent die werkt aan een nieuw kader om in knooppunt zones hoger en dichter te kunnen bouwen. Het gaat om locaties waar verschillende functies samenkomen en nog potentieel is. De stad die screent 24 sites en binnen 3 jaar moeten in enkele zones soepelere bouwregels gelden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.

Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Aktief. Aktief.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
4: In Appels bij Dendermonde heeft een zware brand in een landbouwbedrijf een enorme ravage veroorzaakt. De brandweer die was er de hele nacht in de weer en de schade is bijzonder groot. Een man van 25 is aangehouden omdat hij grote hoeveelheden vlees van zijn werkgever zou hebben gestolen en doorverkocht aan slagers in Gent. Volgens een advocaat kan het gaan om een breder systeem waarbij slagers tegen lage prijzen vlees aankochten. In Assenede is een man van 20 opgepakt nadat hij zich voordeed als bankmedewerker. Hij probeerde een vrouw te overtuigen dat er verdachte betalingen waren gebeurd en wilde haar bankkaart komen ophalen. Een familielid die verwittigde de politie die de man op heterdaad kon betrappen aan de voordeur. De Universiteit Gent die wil gelijktijdig uitstappen uit de 5 laatste problematische Horizon-projecten met Israëlische partners. Rector Petra de Sutter die zegt dat de uitstap voor alle 5 meteen wordt opgestart. Actievoerders die blijven sceptisch en zetten hun bezetting voort. Evergem die past de verkeersmaatregelen in de Everparkwijk aan. De omstreden knip in de Koestraat die verdwijnt er in september en wordt vervangen door een asverschuiving. En Gent die werkt aan een nieuw kader om in knooppuntzones hoger en dichter te kunnen bouwen. Het gaat om locaties waar verschillende functies samenkomen en nog potentieel is. De stad die screent 24 sites en binnen 3 jaar moeten in enkele zones soepelere bouwregels gelden.
3: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Aan het stadhuis van Sint-Giris in Brussel hebben enkele honderden fans van Union gisteravond de bekerwinst gevierd. Om iets over 9 kwamen de spelers er al aan, maar lang bleven ze niet. Want er is zondagavond al de play-off 1-topper van zondag in en tegen leiderclub Brugge. Dat is een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, melden verschillende nieuwswebsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig. Dat meldde politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In diezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de ronde van Frankrijk door een spierscheur. Door een val op training meldt zijn ploeg Visma Lease Bike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al, toen was hij ziek. De weersverwachting dan. Vandaag wisselen, bewolkt met kansen buien, mogelijk onweer. Temperaturen 13 graden. Ook morgen zaterdag hetzelfde wisselvallige weer. Zondag wordt droger en iets zachter bij temperaturen rond 17 graden.
2: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

0: Bekijk nu vastgoedtezutter.be voor zowel de verkoop als aankoop van jouw stuk bouwgrond, appartement of droomhuis. Profiteer van de jarenlange ervaring, lokale expertise, nauwkeurige waardebepaling en deskundige begeleiding in jouw zoektocht. Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: Vastgoed de Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedtezutter.be.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem-Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: het wisselvallige weer houdt aan. Het blijft fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden. De wind die blijft merkbaar aanwezig, maar neemt geleidelijk af en draait naar het noorden. Later op de dag kunnen er opnieuw bredere opklaringen verschijnen vanuit de kust. Naar het weekend toe komt het weer stilaan tot rust en stijgen de temperaturen lichtjes. Vooral morgen, zaterdag, is er nog kans op enkele verspreide buien. Met een westelijke wind klimt het kwik dan opnieuw naar ongeveer 14 graden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Aan het stadhuis van Sint-Giris in Brussel hebben enkele honderden fans van Union gisteravond de bekerwinst gevierd. Om iets over 9 kwamen de spelers er al aan, maar lang bleven ze niet. Want er is zondagavond al de play-off 1-topper van zondag in en tegen leiderclub Brugge. Dat is een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, melden verschillende nieuwswebsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig, dat melden politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In diezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de ronde van Frankrijk door een spierscheur. Door een val op training meldt zijn ploeg Visma Lease Bike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al, toen was hij ziek. De weersverwachting dan. Vandaag wisselend bewolkt met kansen buien, mogelijk onweer. Temperaturen 13 graden. Ook morgen zaterdag hetzelfde wisselvallige weer. Zondag wordt droger en iets zachter bij temperaturen rond 17 graden.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Appels bij Dendermonde heeft een zware brand in een landbouwbedrijf een enorme ravage veroorzaakt. De brandweer die was er de hele nacht in de weer en de schade is bijzonder groot. Een man van 25 is aangehouden omdat hij grote hoeveelheden vlees van zijn werkgever zou hebben gestolen en doorverkocht aan slagers in Gent. Volgens een advocaat kan het gaan om een breder systeem waarbij slagers tegen lage prijzen vlees aankochten. In Assenede is een man van 20 opgepakt nadat hij zich voordeed als bankmedewerker. Hij probeerde een vrouw te overtuigen dat er verdachte betalingen waren gebeurd en wilde haar bankkaart komen ophalen. Een familielid die verwittigde de politie die de man op heterdaad kon betrappen aan de voordeur. De Universiteit Gent die wil gelijktijdig uitstappen uit de 5 laatste problematische Horizon-projecten met Israëlische partners. Rector Petra de Sutter die zegt dat de uitstap voor alle 5 meteen wordt opgestart. Actievoerders die blijven sceptisch en zetten hun bezetting voort. Evergem die past de verkeersmaatregelen in de Everparkwijk aan. De omstreden knip in de Koestraat die verdwijnt er in september en wordt vervangen door een asverschuiving. En Gent die werkt aan een nieuw kader om in knooppunt zones hoger en dichter te kunnen bouwen. Het gaat om locaties waar verschillende functies samenkomen en nog potentieel is. De stad die screent 24 sites en binnen 3 jaar moeten in enkele zones soepelere bouwregels gelden.
1: '60s, '70s, '80s en '90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Mogelijk nog buien, lokaal stevig met onweer. Fris, maxima 13 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien, 14 graden. De dagen daarna wisselvallig, maar vanaf dinsdag zou het wat warmer worden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Gelegde vloeren van topkwaliteit? Moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn? Ontdek ons aanbod. Vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen. Zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Oppels bij Dendermonde heeft een zware brand in een landbouwbedrijf een enorme ravage veroorzaakt. De brandweer die was er de hele nacht in de weer en de schade is bijzonder groot. Een man van 25 is aangehouden omdat hij grote hoeveelheden vlees van zijn werkgever zou hebben gestolen en doorverkocht aan slagers in Gent. Volgens een advocaat kan het gaan om een breder systeem waarbij slagers tegen lage prijzen vlees aankochten. In Assenede is een man van 20 opgepakt nadat hij zich voordeed als bankmedewerker. Hij probeerde een vrouw te overtuigen dat er verdachte betalingen waren gebeurd en wilde haar bankkaart komen ophalen. Een familielid die verwittigde de politie die de man op heterdaad kon betrappen aan de voordeur. De Universiteit Gent die wil gelijktijdig uitstappen uit de 5 laatste problematische Horizon-projecten met Israëlische partners. Rector Petra de Sutter die zegt dat de uitstap voor alle 5 meteen wordt opgestart. Actievoerders die blijven sceptisch en zetten hun bezetting voort. Evergem die past de verkeersmaatregelen in de Everparkwijk aan. De omstreden knip in de Koestraat die verdwijnt er in september en wordt vervangen door een asverschuiving. En Gent die werkt aan een nieuw kader om in knooppuntzones hoger en dichter te kunnen bouwen. Het gaat om locaties waar verschillende functies samenkomen en nog potentieel is. De stad die screent 24 sites en binnen 3 jaar moeten in enkele zones soepelere bouwregels gelden.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Er zitten enkele verrassingen in de WK-selectie van de Rode Duivels. Zo kiest bondscoach Garcia voor Mike Penders als derde doelman. In de verdediging zijn onder meer Conny de Winter en Nathan Goy erbij. Net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor geen Nathan de Kat. Joni Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernandez-Perdo en Diego Moreira erbij. De Duivels oefenen begin juni nog tegen Kroatië en Tunesië. Daarna vliegen ze naar Seattle in de VS. Op 15 juni openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Bij de zware bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn al 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. Oekraïns president Zelensky spreekt van meer dan 1500 Russische drones op 24 uur tijd. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. De Deense koningin Margarete is geopereerd aan een hart, dat meldt het Deense Hof. Margarete belandde in het ziekenhuis met pijn op de borst. Ze is 86, maar stelt het goed, horen we. De koningin zal nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven om te herstellen. 2 jaar geleden droeg ze na 52 jaar de troon over aan haar zoon Frederik. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig. Fris bij 13 graden, morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen daarna nog wisselvallig.
2: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

Spatieslang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Er zitten enkele verrassingen in de WK-selectie van de Rode Duivels. Zo kiest bondscoach Garcia voor Mike Penders als derde doelman. In de verdediging zijn onder meer Connie de Winter en Nathan Goy erbij. Net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor geen Nathan de Kat. Jori Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernandez Perdo en Diego Moreira erbij. De Duivels oefenen begin juni nog tegen Kroatië en Tunesië. Daarna vliegen ze naar Seattle in de VS. Op 15 juni openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Bij de zware bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn al 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. Oekraïns president Zelensky spreekt van meer dan 1500 Russische drones op 24 uur tijd. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. De Deense koningin Margarete is geopereerd aan een hart, dat meldt het Deense Hof. Margarete belandde in het ziekenhuis met pijn op de borst. Ze is 86, maar stelt het goed, horen we. De koningin zal nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven om te herstellen. 2 jaar geleden droeg ze na 52 jaar de troon over aan haar zoon Frederik. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig. Fris bij 13 graden, morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen daarna nog wisselvallig.
2: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: goed te zitten.
1: Profiteer van de jarenlange ervaring,
2: kennis van de streek,
1: nauwkeurige waardebepaling
2: en de correcte bijstand naar jouw zoektocht naar het vastgoed dat het best bij je past.
1: Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
2: We zijn gelegen voor het Meetjesland Markt 67 in Eeklo en Regio Groot-Gent in Danestraat 18 in Heusden.
0: Vastgoed, de zitter, wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedezutter.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijs. Offertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Het is een namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig. Fris bij 13 graden, morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen daarna nog wisselvallig.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Vlaams minister van Omgeving Broens laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing in de Westhoek zit, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten. Wel 2000 keer wat toegelaten is. De watergroep laat weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid en ze controleren het water om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken vanaf komende maandag tot en met woensdag 27 mei. Dan stemt het Waalse parlement over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samen zitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren. De stad Brussel is eigenaar van het stadion, maar er is veel schade. Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Bij de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn 24 doden geteld, onder hen ook 3 kinderen. Er viel ook 47 gewonden, melden de hulpdiensten. In Kiev geldt een nationale dag van rouw. Er komen verdeelde reacties binnen op de selectie van onze Rode Duivels voor het WK. Bondscoach Garcia verrast een paar keer, zo is Mike Penders derde doelman. In de verdediging zijn onder meer Conny de Winter en Nathan Ngoi erbij, net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor ontbreekt Nathan de Kat. Jurri Tielemans is dan weer aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matias Fernandez Prado en Diego Moreira erbij. De Duivels openen WK op 15 juni tegen Egypte. Tim Merlier heeft de derde rit in de ronde van Hongarije gewonnen. Zijn tweede ritzege. Merlier won de massasprint voor 2 Colombianen. Gaviria en Molano. Merlier is ook opnieuw leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima 4 graden. Morgen begint zonnig. Later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en temperaturen rond 14 graden.
2: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baan.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
5: In Appels bij Dendermonde heeft een zware brand in een landbouwbedrijf een enorme ravage veroorzaakt. De brandweer die was er de hele nacht in de weer en de schade is bijzonder groot. Een man van 25 is aangehouden omdat hij grote hoeveelheden vlees van zijn werkgever zou hebben gestolen en doorverkocht aan slagers in Gent. Volgens een advocaat kan het gaan om een breder systeem waarbij slagers tegen lage prijzen vlees aankochten. In Assenede is een man van 20 opgepakt nadat hij zich voordeed als bankmedewerker. Hij probeerde een vrouw te overtuigen dat er verdachte betalingen waren gebeurd en wilde haar bankkaart komen ophalen. Een familielid die verwittigde de politie die de man op heterdaad kon betrappen aan de voordeur. De Universiteit Gent die wil gelijktijdig uitstappen uit de 5 laatste problematische Horizon-projecten met Israëlische partners. Rector Petra de Sutter die zegt dat de uitstap voor alle 5 meteen wordt opgestart. Actievoerders die blijven sceptisch en zetten hun bezetting voort. Evergem die past de verkeersmaatregelen in de Everparkwijk aan. De omstreden knip in de Koestraat die verdwijnt er in september en wordt vervangen door een asverschuiving. En Gent die werkt aan een nieuw kader om in knooppunt zones hoger en dichter te kunnen bouwen. Het gaat om locaties waar verschillende functies samenkomen en nog potentieel is. De stad die screent 24 sites en binnen 3 jaar moeten in enkele zones soepelere bouwregels gelden.
4: Radio.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief,

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.